je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket. 1 maand gratis en bespaar ruim €200. Check amino-alliance.be.
0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Dit zijn jouw classics. Radioactief. De hele dag door.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self-Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credin. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credin.be. Credin, jouw partner bij asbestsanering.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van Israël gaan de alarmsignalen regelmatig af. Volgens het Israëlische leger zijn er een aantal raketten onderschept, maar zouden er nog onderweg zijn. De aanval is wellicht een vergelding voor de Israëlische bombardementen op de Libanese hoofdstad Beirut. Het is de eerste grote escalatie sinds het staakt het vuren van 8 april. Minister van Defensie Franke weigert de geplande defensie-investeringen te vertragen om het federale begrotingsgat te dichten. Hij reageert daarmee op coalitiepartner Vooruit, die wel wilde besparen op het leger. Voor Franke is dat onbespreekbaar. Die 2% van het bruto nationaal product moet gehaald worden, zegt hij. Want dat zijn we gewoon verschuldigd aan de NAVO. Het is de prijs die we moeten betalen. Drama voor de jonge rode duivels onder de 17. Ze grijpen net naast de Europese titel. De finale eindigde na 90 minuten op 1-1, waarna de duivels verloren met strafschoppen. En nog in het voetbal is de Deense ster Christian Eriksen opnieuw in elkaar gezakt tijdens een oefenmatch tegen Oekraïne. De 34-jarige middenvelder is bij bewustzijn en zegt dat hij het naar omstandigheden goed stelt. De weersverwachting, we beginnen droog, maar na de middag volgt de regen met kans op onweer. De temperaturen kunnen rond 23 graden liggen, dat is vrij zacht. Dinsdag zakt die temperatuur weer naar 17 graden en vergroot de kans op regen.
2: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
4: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

0: Onder de Brits, de Red Hot Chili Peppers. Het is alweer al maandag. Wat gaat die tijd toch vlug, hè? Het weekende zit er ook alweer op. En goedemorgen, welkom bij Actief in Breakfast Club de komende twee uurtjes. We zijn maandag 8 juni en we hebben heel wat leuke gouden oude platen meegebracht. Onder meer Talk Talk, It's My Life, Chuck Berry uit 1964, You Never Can Tell. En deze, The End of the World. We gaan in 1962 met Skeeter Davis.
1: Wow.

Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics. De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

Mendocino, Sir Douglas Quintet uit de jaren 60, eind jaren 60, 1969. En vanaf vandaag, 8 juni tot en met vrijdag 19 juni, voert Fluvius werken uit op de verbindingsweg tussen de N49 en het centrum van Maldegem. Er wordt gewerkt dus in de Noordstraten tussen de huisnummers 243 en 273 en in de Aardenburgskalseide tussen de huisnummers 250D en 250F. Doorgaand verkeer blijft gedurende de werken mogelijk, maar wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Door deze verkeerslichten is in de George Reitzstraat altijd alleen plaatselijk verkeer toegelaten nu. Verkeer vanuit de Oude Arenburgse weg richting de Noordstraat volgt een omleiding via de Buurtstraat. Ook in de Rapenbrugstraat tussen de Noordstraat en de Molenstraat is alleen plaatselijk verkeer toegestaan. Doorgaand verkeer moet een omleiding volgen via Molenberg richting de Noordstraat. Hè. Albert West en Tony Christie komen eraan. Sue Thompson en deze Big Yellow Taxi van Joni Mitchell.

0: de weersverwachting. We beginnen droog, maar na de middag volgt de regen met kans op onweer. De temperaturen kunnen rond 23 graden liggen, dat is vrij zacht. Dinsdag zakt die temperatuur weer naar 17 graden en vergroot de kans op regen.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

You've Got a Friend. James Taylor zong het al in 1971. Met Monroe hadden we ook nog From Russia with Love uit 1963. Was een van de James Bond themafilms in der tijd, 1963, al lang geleden. Hè. The Shadows, die hadden het over Wonderful Lands en instrumentalen natuurlijk. En de fietstunnel Ravenschoolstraat kan er eindelijk komen. Maar wat met de rest van de ring rond Eeklo? Volgens de schepen Christophe de Walen zijn ze klaar, maar wachten nog op de centen. De plannen voor de aanleg van een fietstunnel onder het kruispunt van de Ringlaan met de Ravenschoolstraat in Eeklo krijgen eindelijk groen licht. Er werd een bezwaar ingediend, maar dat is van de baan. Dus dat kunnen ze van start gaan met die fietstunnel als ze willen. Hè. Barbara Streisand, Woman in Love.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Dit is Radio Actief. Actief.
3: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken.

Save the Last Dance for Me, The Drifters waren dat. En Imani, Where Are You, hadden we ook nog. Hè? En we gaan zo stiltje aan naar de top van het uur, naar het einde van het eerste uurtje Breakfast Club op deze maandag 8 juni hier bij Actief. We zijn er zo dadelijk terug voor het tweede uurtje. Toy Boy uit 1987, een hele grote hit voor Sinita. Graag tot straks hier.

0: Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering. Dit is Radio.

0: hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van Israël gaan de alarmsignalen regelmatig af. Volgens het Israëlische leger zijn er een aantal raketten onderschept, maar zouden er nog onderweg zijn. De aanval is wellicht een vergelding voor de Israëlische bombardementen op de Libanese hoofdstad Beirut. Het is de eerste grote escalatie sinds het staakt het vuren van 8 april. Minister van Defensie Franke weigert de geplande defensie-investeringen te vertragen om het federale begrotingsgat te dichten. Hij reageert daarmee op coalitiepartner Vooruit, die wel wilde besparen op het leger. Voor Franke is dat onbespreekbaar. Die 2% van het bruto nationaal product moet gehaald worden, zegt hij. Want dat zijn we gewoon verschuldigd aan de NAVO. Het is de prijs die we moeten betalen. Drama voor de jonge Rode Duivels onder de 17. Ze grijpen net naast de Europese titel. De finale eindigde na 90 minuten op 1-1, waarna de Duivels verloren met strafschoppen. En nog in het voetbal is de Deense ster Christian Eriksen opnieuw in elkaar gezakt tijdens een oefenmatch tegen Oekraïne. De 34-jarige middenvelder is bij bewustzijn en zegt dat hij het naar omstandigheden goed stelt. De weersverwachting, we beginnen droog, maar na de middag volgt de regen met kans op onweer. De temperaturen kunnen rond 23 graden liggen, dat is vrij zacht. Dinsdag zakt die temperatuur weer naar 17 graden en vergroot de kans op regen.
0: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Mink, dat was een Britse band die van 1969 tot 1975 furore maakte. Deze speelde een combinatie van soul, pop en rock. We draaiden een nummer uit 1970, Our World, aan de start van deel 2. Breakfast Club hierbij actief op maandag 8 juli. The Loving Spoonful komt eraan. George Michael en deze Crying van Ayel Smith. Goedemorgen.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Dan Sharp en You was een hit in 1991. En het gemeentebestuur van Kaaprijk plant weer binnenkort nieuwe buurtbabbels. Tijdens deze informele ontmoetingsmomenten worden buurtbewoners uitgenodigd om mee in gesprek te gaan over hun buurt en het gemeentebeleid. En dit allemaal in een gezellige sfeer met een hapje en een drankje krijgen inwoners de kans om hun stem te laten horen en rechtstreeks in dialoog te gaan met politici, zegt schepen Wim de Walen. Op vrijdag 12 juni is er een buurtbabbel in Tsingel in Lembeke. En op vrijdag 23 oktober volgt er een engarde in Kaaprijk. Wie in de buurt woont, die krijgt een uitnodiging in de bus. Petula Clark komt eraan met Kiss Me Goodbye en deze Help, Help, hier zijn de Beatles.

Barry de Voorzon en Perry Botkin en Junior featuring Melanie Stop. I don't wanna hear it anymore. 1970, we hadden ook nog Donna Summer met De Wanderer. En het zomerfestival Rijvers in Zomergem gaat voor een zevende podium. Amigo Barn wordt extra plek met compleet nieuwe belevenis. Rijversfestival gaat door van 13 tot 16 augustus in Zomergem met meer dan 100 artiesten op 6 podia en een breed scala aan muziek, kunst en entertainment en natuurlijk op 7 podia. Muziek, Case Choice met Not Undetected. 1995 zal dat zijn, hè.

0: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje, of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort. Dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief. De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

Hang on, Sloopy de McCoys waren dat in 1965. En de B&B Q-band hadden we ook nog uit die 80s on the beat. En dat was het ook alweer, Breakfast Club, de afgelopen twee uurtjes. Ik heb Pinken nog de jarigen. Dat zijn onder meer de Amerikaanse zangeres en actrice Nancy Sinatra. Ze wordt er 86. De Amerikaanse singer-songwriter en gitarist Bos Skaggs wordt er 82. En deze Welse zangeres Bonnie Tyler, zij wordt er 75. Jij vandaag jarig, gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst natuurlijk. Hè. Hier is de jarige Bonnie Tyler met Lost in Friends, haar hitje uit 1970. Ik wens jou nog een leuke maandag en hopelijk graag tot morgen vroeg vanaf 7 uur hier bij ACT.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van Israël gaan de alarmsignalen regelmatig af. Volgens het Israëlische leger zijn er een aantal raketten onderschept, maar zouden er nog onderweg zijn. De aanval is wellicht een vergelding voor de Israëlische bombardementen op de Libanese hoofdstad Beirut. Het is de eerste grote escalatie sinds het staakt het vuren van 8 april. Minister van Defensie Franke weigert de geplande defensie-investeringen te vertragen om het federale begrotingsgat te dichten. Hij reageert daarmee op coalitiepartner Vooruit, die wel wilde besparen op het leger. Voor Franke is dat onbespreekbaar. Die 2% van het bruto nationaal product moet gehaald worden, zegt hij. Want dat zijn we gewoon verschuldigd aan de NAVO. Het is de prijs die we moeten betalen. Drama voor de jonge rode duivels onder de 17. Ze grijpen net naast de Europese titel. De finale eindigde na 90 minuten op 1-1, waarna de duivels verloren met strafschoppen. En nog in het voetbal is de Deense ster Christian Eriksen opnieuw in elkaar gezakt tijdens een oefenmatch tegen Oekraïne. De 34-jarige middenvelder is bij bewustzijn en zegt dat hij het naar omstandigheden goed stelt. De weersverwachting, we beginnen droog, maar na de middag volgt de regen met kans op onweer. De temperaturen kunnen rond 23 graden liggen, dat is vrij zacht. Dinsdag zakt die temperatuur weer naar 17 graden en vergroot de kans op regen.
0: Radioactief, de muziek van jouw leven.

zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
2: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
4: De Gentse politie onderzoekt een overlijden in de Céline Dagottestraat in Oostakker. Dat meldt het laatste nieuws en de politie die bevestigt het nieuws. De omstandigheden die zijn voorlopig nog onduidelijk. De plannen voor de aanleg van een fietstunnel onder het kruispunt van de Ringlaan met de Ravenschootstraat in Eeklo, die krijgen eindelijk groen licht. Een eerder ingediend bezwaar is van de baan en dit jaar volgen nog twee belangrijke mijlpalen in het dossier. En de vraag blijft of 2030 haalbaar is voor de aanleg van de volledige ring in Eeklo. Deze week voert het bataljon Jagers te Paard een militaire oefening uit in Oost-Vlaanderen, op het grondgebied van Meelbeke-Melle, Destelbergen en Oosterzeele. Ongeveer 100 militairen en 50 legervoertuigen die nemen deel. Onderzoekers van de Universiteit Gent die hebben een digitale veiligheidssensor met de naam Roeback voor het eerst getest in een echte wielerwedstrijd. Tijdens de Altebra Muurclassic Junioren in Gerardsbergen droegen alle 138 deelnemers de sensor, ontwikkeld aan het UGent ID Lab. En dat na meer dan 6 jaar onderzoek. Een harde kern van Anderlecht-supporters heeft een spandoek opgehangen aan het kasteel van clubeigenaar Mark Koeken in Merelbeke. Op foto's op sociale media is een Franstalig spandoek te zien met de boodschap: wees nobel en rot op, dwing ons niet. De actie die volgt op eerder protesten aan het Lottopark en het trainingscentrum van de club. Muziekclub Tij in Belzele bij Sint-Niklaas organiseerde afgelopen zondag een internationaal treffen rond het hakkenbord. Dat is een trapeziumvormig snaarinstrument dat met kleine houten hamertjes wordt bespeeld. In heel België zijn er slechts een tiental spelers. En het bedrijf Fiberklaar laat vanaf deze maandag tot en met vrijdag nutswerken uitvoeren in een deel van de Bellemstraat in Aalter. En dit tussen de Markt en de Boomgaardstraat.
0: Dit is Radio Actief, de grootste hits en de beste.

0: de weersverwachting. We beginnen droog, maar na de middag volgt de regen met kans op onweer. De temperaturen kunnen rond 23 graden liggen. Dat is vrij zacht. Dinsdag zakt die temperatuur weer naar 17 graden en vergroot de kans op regen.
1: Dit is Radio Actief.

0: God's sakes, turn around.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: De Gentse politie onderzoekt een overlijden in de Céline Dagottestraat in Oostakker. Dat meldt het laatste nieuws en de politie die bevestigt het nieuws. De omstandigheden die zijn voorlopig nog onduidelijk. De plannen voor de aanleg van een fietstunnel onder het kruispunt van de Ringlaan met de Ravenschootstraat in Eeklo, die krijgen eindelijk groen licht. Een eerder ingediend bezwaar is van de baan en dit jaar volgen nog twee belangrijke mijlpalen in het dossier. En de vraag blijft of 2030 haalbaar is voor de aanleg van de volledige ring in Eeklo. Deze week voert het bataljon Jagers te Paard een militaire oefening uit in Oost-Vlaanderen, op het grondgebied van Meelbeke-Melle, Destelbergen en Oosterzeelen. Ongeveer 100 militairen en 50 legervoertuigen die nemen deel. Onderzoekers van de Universiteit Gent die hebben een digitale veiligheidssensor met de naam Roubaix voor het eerst getest in een echte wielerwedstrijd. Tijdens de Altebra Muurclassic Junioren in Gerardsbergen droegen alle 138 deelnemers de sensor, ontwikkeld aan het UGent ID Lab. En dat na meer dan 6 jaar onderzoek. Een harde kern van Anderlecht-supporters heeft een spandoek opgehangen aan het kasteel van clubeigenaar Mark Koeke in Medelbeke. Op foto's op sociale media is een Franstalig spandoek te zien met de boodschap "Wees nobel en rot op, dwing ons niet." De actie die volgt op eerder protesten aan het Lottopark en het trainingscentrum van de club. Muziekclub Tij in Belzele bij Sint-Niklaas organiseerde afgelopen zondag een internationaal treffen rond het hakkenbord. Dat is een trapeziumvormig snaarinstrument dat met kleine houten hamertjes wordt bespeeld. In heel België zijn er slechts een tiental spelers. En het bedrijf Fiberklaar laat vanaf deze maandag tot en met vrijdag nutswerken uitvoeren in een deel van de Bellemstraat in Aalter. En dit tussen de Markt en de Boomgaardstraat.
2: Radio Actief, de hele dag door.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: In Armenië ligt de partij van premier Nikol Pashinyan duidelijk op kop volgens de eerste voorlopige resultaten van de parlementsverkiezingen. Die worden gezien als een belangrijke test voor de meer pro-Europese en pro-Westerse koers die de man wil voeren. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische premier Netanyahu opgeroepen om geen tegenaanval uit te voeren op Iran. Iran vuurde vanavond en gisteravond een tiental raketten af op Israël, die volgens het leger allemaal werden onderschept. Trump wil dat Iran snel weer aan de onderhandelingstafel zit voor een vredesakkoord. Volgens de Amerikaanse president zijn de partijen dicht bij een overeenkomst. Militaire heropvoedingskampen, fascisme, dat is de reactie van de Brusselse PS-voorzitter Ahmed Laoussaï op het idee van minister van Defensie Franke om de jonge relschopers van afgelopen week naar heropvoedingskampen te sturen. De jongeren protesteerden in Brussel tegen de hervormingen in het Franstalige onderwijs. Er waren verschillende incidenten. Franke had geopperd om ze het leger in te steken. Grote teleurstelling bij de jonge rode duivels onder de 17. Ze hebben de EK-finale verloren van Italië. De duivels kwamen laat in de wedstrijd op voorsprong, maar de Italianen maakten gelijk. Na de reguliere speeltijd liep het fout in de strafschoppenreeks. Er zijn veel traantjes gevloeid in de Afwasdoom gisteravond, want de originele K3 heeft daar de allerlaatste show gespeeld. Na een reeks van 48 reunieconcerten in België en Nederland namen Karen, Christel en Kathleen definitief afscheid. Dat deden ze in een uitverkochte zaal met een aantal emotionele woorden. De weersverwachting, we beginnen droog, na de middag regen, kans op onweer 23 graden. Dat wel, voor dinsdag wordt het wisselvalliger en frisser bij een graad of 18.
2: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waard traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
2: Dit is Radioactief.

krijgen wisselend tot zwaar bewolkt weer met geregeld regen of stevige buien. En daarbij blijft ook kans op onweer. Het wordt vrij zacht met temperaturen rond 18 tot 23 graden. De wind die waait meestal matig uit zuid tot zuidwest. Later op de dag en tijdens de nacht schuift de regen naar het oosten weg

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: De oorlog in het Midden-Oosten zou zich in een beslissende fase bevinden. Na een wapenstilstand van 2 maanden vallen Iran en Israël elkaar sinds gisteravond weer aan. De Israëlische premier Netanyahu heeft vanochtend zijn veiligheidskabinet samengeroepen. Iran legt de verantwoordelijkheid bij Amerika en waarschuwt voor de gevolgen van de vredesgesprekken. Wie solliciteert met een buitenlands klinkende naam krijgt 29% minder positieve reacties, blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. Opvallend genoeg speelt die discriminatie minder op de huurmarkt, zo zeggen sommigen. In Frankrijk is de 67-jarige zanger Patrick Bruel opgepakt. Zeker 30 vrouwen beschuldigen de zanger van aanranding en verkrachting tussen 1997 en 2001. Ook in ons land loopt er een gerechtelijk onderzoek tegen de zanger van de hit Cassé la Voix. In de ronde van de Auvergne-Rhône-Alpes zijn de renners bezig aan een loodzware tweede etappe van 237 kilometer. Onze landgenoot Ramses de Bruyne startte vanmiddag alvast in de groene trui. En Florentino Perez volgt zichzelf op als voorzitter van Real Madrid. Hij begint aan zijn 8e mandaat tot 2030. Het weer dan vanmiddag en vanavond grijs en trekt er vanaf de kust geleidelijk regen over het land. Temperaturen rond 23 graden, dat is wel zacht. Morgen een pak frisser bij 17 graden met hier en daar pittige buien.
0: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radioactief. Jouw classics. Jouw muziek.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

gezegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

0: vanmiddag en vanavond trekt er vanaf de kust regen over het land. Het is wel 22 graden vandaag. Morgen wordt het minder zacht, zo'n 17 graden. En de kans op buien wordt nog groter.
1: Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Brussel zijn vakbonden, leerkrachten en leerlingen samen voor een nieuwe massabetoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De aanloop was al erg onrustig. In Anderlecht zoekt de brandweer nog altijd naar mogelijke slachtoffers in de uitgebrande loods. De zoektocht verloopt door instortingsgevaar moeizaam. Bij de brand van zaterdag vielen minstens 2 doden, maar de vrees groeit dat de balans nog gaat stijgen. Een school in Lanaken bandt vanaf volgend schooljaar de fatbike. 10% van de leerlingen komt met zo'n elektrische fiets met dikke banden naar school. En dat zorgt voor chaos in de stalling en gevaar op de weg, zegt de directeur. Het iconische merk Sisimel verdwijnt na decennia uit ons land. Producent Friesland Campina kiest voortaan ook in België voor de internationale naam Chocomel. Israël staakt zijn vergeldingsaanvallen op Iran. Dat gebeurt op nadrukkelijk verzoek van Amerikaanse president Trump. De Israëlische bombardementen op Libanon gaan wel onverminderd door. De Rode Duivels zijn intussen onderweg naar het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten. Aanvoerder Yuri Tielemans blikt in elk geval vol vertrouwen vooruit naar het toernooi. Weersverwachting, buien trekken onweer van west naar oost. Morgen start zonnig, later nieuwe buien bij hooguit 18 graden dan.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief. You watch.

Gelegde vloeren van topkwaliteit? Moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod. Vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen. Zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: En wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè.
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges, of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen. Geld waard zijn.
4: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: De Gentse politie onderzoekt een overlijden in de Céline da Gottestraat in Oostakker. Dat meldt het laatste nieuws en de politie die bevestigt het nieuws. De omstandigheden die zijn voorlopig nog onduidelijk. De plannen voor de aanleg van een fietstunnel onder het kruispunt van de Ringlaan met de Ravenschootstraat in Eeklo, die krijgen eindelijk groen licht. Een eerder ingediend bezwaar is van de baan en dit jaar volgen nog twee belangrijke mijlpalen in het dossier. En de vraag blijft of 2030 haalbaar is voor de aanleg van de volledige ring in Eeklo. Deze week voert het bataljon Jagers te Paard een militaire oefening uit in Oost-Vlaanderen, op het grondgebied van Meelbeke-Melle, Destelbergen en Oosterzeelen. Ongeveer 100 militairen en 50 legervoertuigen die nemen deel. Onderzoekers van de Universiteit Gent die hebben een digitale veiligheidssensor met de naam Roubaix voor het eerst getest in een echte wielerwedstrijd. Tijdens de Altebra Muurclassic Junioren in Gerardsbergen droegen alle 138 deelnemers de sensor, ontwikkeld aan het UGent ID Lab. En dat na meer dan 6 jaar onderzoek. Een harde kern van Anderlecht-supporters heeft een spandoek opgehangen aan het kasteel van clubeigenaar Mark Koeken in Medelbeke. Op foto's op sociale media is een Franstalig spandoek te zien met de boodschap "Wees nobel en rot op, dwing ons niet." De actie die volgt op eerder protesten aan het Lottopark en het trainingscentrum van de club. Muziekclub Tij in Belzele bij Sint-Niklaas organiseerde afgelopen zondag een internationaal treffen rond het hakkenbord. Dat is een trapeziumvormig snaarinstrument dat met kleine houten hamertjes wordt bespeeld. In heel België zijn er slechts een tiental spelers. En het bedrijf Fiberklaar laat vanaf deze maandag tot en met vrijdag nutswerken uitvoeren in een deel van de Bellemstraat in Aalter. En dit tussen de Markt en de Boomgaardstraat.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de hele dag door. Drop it.

0: 8 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis tool verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op liftvel.be of spinalis.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis tool verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op liftvel.be of spinalis.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de hele dag door.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.